0: Luis van Zijn, dus ja, doe ik de Luis van Zijn, weet ik ook een beetje. Dat
1: was Luis van Zijn. Nou, ik heb het wel echt goed aan het dat is een community. Springton, de samen in de zoekkast.
2: Dat was Luis van Zijn, we zien het in 7,3.
0: Francis, Young Wellington, de
3: Dat was 736, le 223, le Vicky Rick.